Zij zwierf zorgeloos door het leven, zonder gedachten aan de schaduwen die over haar pad zouden vallen. Of aan de uren die geluidloos vlieden als op ravenwiek. Berenice, ik roep haar aan, Berenice. En uit de grijze ruïnes der herinnering worden door die klank wel duizend verwarde beelden opgeroepen. Onwerkelijk, verblindende luchtgeest tussen het struikgewas van Arnhem. En dan